The Tramps in 1976 en That's Where the Happy People Go. Dat was toen in die tijd de disco. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Timmerman en ik ben degene die de plaat voor je draait. Oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw, de nieuwe uit de huidige eeuw. En nieuw kan soms bedenkelijk oud zijn, want de plaat is uit 2005. Dat al eventjes geleden. De volgende plaat is eentje uit 1984. Dat is een mooie tijd terug. Het is Tracy Ullman en Helpless.

Crazy Ilman en Helpless. 1984. In 2024 bracht Melissa Smilda deze plaat uit, 1000 kussen. Het is weer een hele drukke dag, misschien wel een drukke avond voor Melissa in deze plaat.

1000 kussen heeft ze in de aanbieding. Melissa Smilda in 2024. En de man is daar ongetwijfeld bijzonder blij mee. Want hij heeft haar ter hulp gevraagd. En ja, dan is het natuurlijk wel handig als je op een gegeven moment nog 1000 kussen krijgt ook nog. Maar hou even dat getal 1000 erin. Doen we met de plaat van 1962 van Bobby V. Dit is The Night. Heeft een 1000 ogen.

Bobby V and The Night Has a Thousand Eyes uit 1962. Muziek van Belinda Carlisle in 2025. Maar we blijven toch een klein beetje in spirit in het jaar 1969 met deze plaat, deze cover die ze gemaakt heeft. Op een waanzinnig goede manier. Here's Get Together.

De 2025 CD van Belinda Carlisle is fantastisch geworden. En dit is een van de teksten die erop staat, Get Together. Muziek van Dan Fogelberg uit 1995, samen met, hoe heet die man ook alweer, Tim Weisberg. En ze deden een hele mooie CD tezamen, No Resemblance Whatsoever. En daarvan gaan we nu luisteren naar The Face of Love.

Tim Weisberg op de fluit en Dan Vogelberg gitaren en composities en zang. Een super duo, ze maakten 2 cd's, allebei even mooi. En daarmee hoorden we zojuist de laatste, 1995, No Resemblance Whatsoever, The Face of Love. Uit 1974 komt deze plaat van Dan Vogelberg, het is getiteld Morning Sky.

0: twee landen, eigenlijk twee volkeren, zij kunnen niet goed met elkaar omgaan. De een zegt van, ik wil jou helemaal kwijt, ik wil jou vernietigen, ik wil van je af, ik wil je verwijderen van deze wereld. En de ander zegt van, ik heb jou liever helemaal niet als buurman, maar ik moet dat van de gemeenschap wel doen. Dus ja, dat is eventjes een probleem, want zolang de een zegt van, we gaan je vernietigen, dan zal de ander niet zeggen van, nou, dan ga ik jou op een gegeven moment wel een klein beetje de ruimte geven om wat te gaan doen. En dat conflict loopt nu al een tijdje zo. Maar goed, we gaan luisteren naar de treiterschijf. En die is voor Boy George. We Will Dance Again. Ook in 2026.
1: Cindy, Peter.

Omnia uit 2016 en de Freedom Song. En Steve, de zanger en gitarist en bandleider van Omnia, neemt nooit een blad voor zijn mond als het gaat om vrijheid van meningsuiting. En dat heeft hij ook volledig gedaan in dit nummer, waarin hij de marktwerking aanvalt, het kapitalisme, het vernietigen van de natuur. Kortom, al die zaken die eigenlijk niet goed zijn voor de samenleving en voor de aarde, dat benoemt hij in dit liedje, de Freedom Song. En zijn antwoord is van laten we met z'n allen gaan zingen en dansen. En vooral goed de boodschap in ons opnemen waar het om gaat, de Freedom Song. En met name bij festivals wil je nog eens ietsje dat uitgebreid overbrengen, die boodschap. Waardoor op een gegeven moment Steve eigenlijk een soort moment van prediker is geworden, min of meer. In ieder geval, hij is heel goed in toespraken. En Elko viel dat op. En Elko zei, ik ga er een liedje voor maken. Hij maakt een abade voor Steve Sick van Omnia. En het heet Steve.

Uit het bos kwam eens een krijger, die mijn leven heeft bepaald. Kort al week bij de gedachte, dat hij zijn wiet tevoorschijn haalt.

Ja, ja, Elko, de minstreel, hoorden wij. En we hoorden het nummer Steve. En heel veel mensen dachten eerst dat het ging over Steve Irwin. Want ook, omdat het over natuur ging en uit de Boesboes kwam. Maar goed, dat ging dus allemaal over Steve Sick van Omnia. En ja, een plaat die als een aubade mag worden gezien. Muziek nu van Status Quo. En ze houden van rock and roll. En als ze nou rock and roll willen horen, dan luisteren ze naar Radio Caroline. Daar staat de radio op. Op dat is een kindje tegenwoordig. Iets ergens in de 600 kHz of zo.

Voor de status quo in 1985. En de rock and roll. En natuurlijk luisterde iedereen toen destijds naar Radio Caroline. Straks een Radio Caroline classic uit 1976. Maar eerst nu Tamara Tol en Het leven is mooi.

Ja, Tamara Tol zong Het leven is mooi in 2020. En ook zoals in 2020, dat het een rot jaar was met een hoop corona ellende en zo. Toch wel een, maar goed, ze houdt er de moed in ieder geval in. 1976, een lekkere, relaxte plaat van Andy Fairweather Low. Een echte Radio Caroline classic. Het is Wide-Eyed and Legless.

Heerlijke, relaxte plaat van Andy Fairweather Low. En hoorde White Eyed en Legless. 1976 was dat. Nou hadden we het net al over een Caroline Classic. Dat is een beetje misschien... Er zijn meer van die radiozenders uit verleden. Die specifieke classics hadden. Zoals bijvoorbeeld Radio Noordzee Internationaal. Die had een aantal verschillende... artiesten die alleen maar daar te horen waren. En nergens anders. Had er iets te maken met... uitgeverijen en dan zo. Maar in ieder geval, ze, en natuurlijk reclame en plugging. Maar het was wel heel erg apart. En er zaten hele bijzondere plaatjes bij. Zoals deze van Old Shatterhand. This is the place that's gonna blow your mind. The place that's gonna blow your mind. The place that's gonna blow your mind. Cindy, Peter Timmerman.

Old Shatterhand hoorden wij uit 1973 en Mexican Bandido. Ik meen zelfs dat nog een trij te schrijven ooit was bij Radio Noordzee Internationaal. Muziek nu van Nightfield uit Duitsland. In 2020 zingen zij Cantalo. Daarmee ook gelijk de vertaling van het nummer gegeven.

zonnetje. Toch? Of vind je er niet zoveel aan? Nou, ik wel. Glennis Grace en Tino Martin samen. En zonder jou. Dekker Radio. Ha ha ha. Everick Simone.

Daniel Busser heet deze zanger. En Zomer is van een tijdje terug. Jawel, ik trek ze uit de kast hoor. De vergeten melodieën, zoals deze van Claude Rogers. Check

verbazingwekkend goed, deze van de Beatles. Jawel. En ze gingen maar door in de tijd, hè. Elke keer weer een prachtige uitgave. Drive My Car was uit 1965. Ja, zo oud, zeg. Jongen. En ken je dit gezelschap nog? The Talking Heads. En in 1981 zongen ze deze hit. Eens in je leven moet je naar Dekker Radio hebben geluisterd.

0: Best wel een knap nummer van Richelle Brink. Onthoud die naam, zou ik zeggen. En zonder afscheid. Nou, ik neem nog geen afscheid, want we gaan eerst nog even naar het halve uur toe. En Wiebe zit in studio 2 met deze drie klaar. Kom maar op, Wiebe.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

stemmetje, hè? Ach, prachtig. One Bad Apple uit 1971. Dekker Radio deel 2, daar ben je aangeland. Drie achter elkaar. Beloofd is beloofd. Dadelijk Daantje met mannen, maar eerst de Time Bandits.

vond je die autopet die voorbij kwam? Oh, die zou ik wel willen zijn. Ja. Vroeger heb ik die gehad als kind. Zo'n autopet met twee van die mooie wielen. En een stuur. En dan moest je wel heel goed sturen, want anders lag je op de grond. Nou, dat heb ik heel vaak gepresteerd. Maar ik ben er niet slechter van geworden. Careless Whisper. Ken je deze nog?

muziek uit 1966. Meer dan niets betekent dat. Mashkenada. Ja. Moet je een beetje tevreden mee zijn. 1966 staat erbij. Ja, dat klopt wel. Hè. Heel lang geleden. Ja. En dit stel kennen we ook wel. Uit Nederland. De 3J's. En ze gaan dansen tot het over is.

0: Harry Styles. And American Girls? No. Volgens mij een hoop herrie voor niks, toch? Hij is weg. Geschrokken van wat ik zei.
1: Ik sleep je uit de trap op, maar dat had totaal geen nut.

Alides Hidding. Mooi lied hoor dit. Uit 2021 zien Vrouw Mrs. Wieten. In dialect was dat. Hé, hey, we zijn er doorheen. Oh jeetje. En ik had er nog eentje klaarstaan van Yes uit Engeland. The Owner of a Lonely Heart. Woo!

Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.

Radio vandaag met een stevig nummer uit 1986. Sweet Freedom van Michael McDonald namelijk. Welkom bij een nieuw uur Dekkerradio. Zo hé, Robbie Williams is ook vertegenwoordigd. Geen rot DJ, dat ben ik niet. Ik ben een rock DJ volgens

0: vallen we de kabaal, hè? Robbie Williams, die deed het toch maar. Millenniumjaar 2000.
1: Oude meuk.
0: Oké, oude meuk. Wat jullie willen. Hele oude meuk. De Hollies. Carrie Ann bij Dekker Radio.

0: Ik heb iets bijzonders klaarstaan. Een oud nummer van Joe Cocker. En ik heb het nooit eerder in het Frans horen zingen. Maar hier doet hij dat toch.
1: Dekker Radio.

vergeet nooit. Dat betekent het eigenlijk. N'oublie jamais van Joe Cocker hoorde je. Nou, dat heb ik nooit eerder gehoord in het Engels. Dekker Radio gaat naar, nou, nog eventjes naar Frankrijk. Michel Fugain en Le Big Bazaar. Ringedingen. Leuke muziek uit 1976.

Leuk, hè? George McRae en Rock Your Baby. Uit 1974, met een kopstem werd dat gezongen. Bekker Radio deel 2, met Bluff en Gijke Arnaert. Zo heet

Bluf en Gijke Hardaard. Zoute Landen, dat is in Zeeland. Dekker Radio. Met Post Malone. En Luke Combs, Guy for Death.

Wat een muziek, hè? Wat een herrie trouwens. Luke Combs en Post Malone en Guy for That. Oké, hey, we hebben wat heel anders, hoor. Ja. Heeft iemand last ergens van? Hoe heet dat? El Giro. Oh. En hij zegt dat het easy is wat hij doet. Geloof er niks van. We gaan terug naar 1981.

kan je wel vertellen dat dit niet easy was om te zingen. Waanzinnige muziek van Al Jarreau uit 1981. En easy, jawel. Ik heb hem wel met gemak gedraaid, dat wel. Ja. Hé, hey, oh, André van Duin, soms. Is dit nou toch? Waar gaat het over? Luister maar.

0: Ga ik nou toch, ga ik nou toch? Die hele band is uit elkaar gesprongen.
1: Een jootje.
0: Hele zooi leg los.
1: Maar ik ben de.
0: Nou, dan moeten we in elkaar zetten met z'n allen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Pak je gereedschap maar weer.
1: Nee, jongens,
0: dan lopen de band.
2: André van Duin. Ontegenzeggelijk, die kon dit chaos wel aan. In 1985 was die gemaakt. Heel lang niet gedraaid deze. Kennen we deze muziek nog? Van de Spencer Davis Group. I'm a man. En ik ben een Menno. Menno Dekker van Dekker Radio. MUZIEK

Sergio Mendes en Brazil 77 en een lofzang over drinkwater. Wat betekent namelijk voor Che Abouzo. We gingen daarvoor naar 1974. Moet even opschieten, want ik heb deze ook nog klaarstaan van Dino. En die heeft het over 24/7. Ja, in Amerika is dat een begrip voor winkels die altijd maar open zijn.

0: Dit uur Dekker Radio is alweer bijna ten einde, zegt jongen. Het is toch wel. Hè? Tijd vliegt. Jawel. Ik zag net de tijd voorbij vliegen, dus ik denk, ja hoor, dan heb je hem weer.
1: Carolina.
0: Ik neem afscheid met deze.
1: Maravilla.
0: Van Sir Jorge.

Voor onze mond openen in het programma Bond van vandaag, 2 januari 1982. Hot Chocolate en Girl Crazy, heerlijke muziek. Fijn dat u erbij bent, een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik draai ze voor u het komende uur. Zo ook deze hedendaagse muziek, Olivia Dean en The Baby Steps.

0: muziek van Olivia Dean. En zo hoort ook de hele nachts muziek hier voorbij komen in het programma Bond. Baby Steps was de titel van het plaatje. Wij gaan lekker terug in de tijd met wat wij noemen...
1: Oude meuk!
0: Dat bedoel ik maar. We gaan naar 1966 met The Fabulous Four, oftewel The Beatles. Got to get you into my life.

0: Heerlijke plaat van de Beatles in 1966. Got to get you into my life. Ja, dat kunnen we wel eens hebben natuurlijk. Hè. Goed, eens even kijken. We gaan naar het jaar 2000, zie ik in mijn lijstje voorbij komen.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: It's Bon Jovi. Thank you for loving me. Zeg ik ook wel tegen mijn meisje.

0: Ja, de muziek van Bon Jovi, Thank You For Loving Me. We gingen daarvoor terug naar het jaar 2000 alweer. Ja, de tijd gaat snel als je de jaartjes weer stelt.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Alok, Bruno Mars, Martini, Zebra en nog veel meer vrienden. Hear Me Now, de titel van de plaat uit 2016.

0: En dat was hem, deze muziek van Alok, Bruno Martini en Siep. Hear Me Now, de titel van het plaat. Het wordt hoogste tijd om eens even wat nieuws te draaien.
1: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Peter Veenstra. De nieuwe Nederlandstalige plaat. Heb jij ook dat gevoel?

0: Peter Veenstra zijn nieuwe plaat. Heb jij ook dat gevoel?
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: En bij de Cranberries voor u. We gaan naar 1993 met Linger.

0: Muziek uit 1993, des van The Cranberries, Linger, de titel van het nummer.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En op na het half uur met Thijs van de heren Groeneveld en Kok. Greenfield en Kok uit 1971. Dit is Only Lies.

0: kiss.
1: En dat was hem deze van Prince and the Revolution uit 1986. Kiss, een lekker kusje op zijn tijd, is nou, mijn kant op. Muziek anno 2026 van Somber. My body isn't ready.

0: Somber, my body isn't ready. En ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Hedendaagse muziek in ieder geval was dat hier in het programma Bond. En wij gaan lekker terug in de tijd nu.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1967, Frankie Valli. Can't take my eyes off you.

0: Frankie Valli en de Four Seasons uit 1967. Can't Take My Eyes Off You. Zo is dat hier. We gaan eens even kijken. We gaan Anouk draaien. We gaan naar het jaar 2006.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Dit is One Word.

0: Met 20 jaar oud deze opname, Anouk, One Word.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En welk uiteraard, Nick Andrea. Dit is White Wedding.

0: Nick and Ria en zijn White Wedding. En ook dat hoort u gewoon hier in het programma Bond.
1: En ja, wat is het al de Noorse gezellig?
0: Ja, het is en het blijft gezellig. We gaan naar 2011 met Willem Temptation. Dit is Faster.

de muziek van Within Temptation bracht ons een punt in het programma dat we afscheid van u gaan nemen. Dit was hem alweer een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Reageren op het programma kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ja, voor het overige wens ik u een hele fijne dag. En ik vertel nog even wat de muziek waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1976 met Elton John en Kiki D. Don't Go Breaking My Heart. Daar nog een nieuw werkje van Downtown Mystic, Losing My Mind. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag weer tot de volgende bond.

De muziek van UB40, even terug naar het jaar 1987. Maybe Tomorrow, de titel van de plaat. Fijn dat u erbij bent. Een nieuwe aflevering van het programma Mond. Ik ben Jan Berg en ik draai ze voor u het komende uur. Zoals hedendaagse muziek van Terry Swims, Mr. Know-It-All.

0: In nachtse muziek van Terry Swims, Mr. Know-It-All. We gaan terug in de tijd.
1: Oude meuk!
0: Jazeker, met oude meuk. 1962. Eden Kane en Forget Me Not.

0: Ja, zeker. De oude meuk van Eden Kane. Even terug naar 1962. Forget Me Not.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: Uit 2004. Hadici en Dragons Tij Din Tij. Oftewel, Maya.

0: Mai ahi, Dragon's Day, Dintai. Vraag me niet wat dat betekent. Het was in ieder geval een dikke hit in het jaar 2004 van Aducci.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: We hebben Dua Lipa voor u.

0: En dat was van deze van Dua Lipa, Don't Start Now, de muziek uit het jaar 2019 in de Bonte Muziekverzameling.
1: Oester het oude, ontdek het nieuwe.
0: Het nieuwe werk hier van Yaya Diamond, dit is The Blues Song.

0: De muziek van Yaya Diamond, een nummer met de titel The Blues Song. Gewoon even lekker hier in de bonte muziekverzameling, ja toch?
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it bond, very bond.
0: Zo is dat, we zijn er voor de bonte muziekverzameling. En de bonte plaatjes gaan we voor u draaien hier in het programma. We gaan naar de jaren 90, het jaar 1998 om precies te zijn. Imani heb ik hier voor u, Where Are You?

0: koppelt daar de muziek van de jaren 90 weer voort. Deze Imani, Where Are You Now? We gingen even terug naar het jaar 1998. De muziek in de bonte muziekverzameling. Zo is dat maar net.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, met de muziek van de jaren 70 moeten wij langzaam richting een half uur. Gaan we doen met muziek uit het jaar 1975. Een dikke hit in dat jaar voor Barry en Eileen. En het nummer wat we gaan draaien. Ja, de oudjes onder u herkennen het meteen. It is If You Go.

Wederom de muziek van de jaren 80 hier in het programma Bond. Hij is van Bryan Adams, begin uit het jaar 1985. Run to You, de titel van deze hit van deze meneer. En fijn dat u er nog steeds bij bent. Wij gaan de hedendaagse muziek weer inzetten. Bruno Mars, anno 2026. On My Soul. Blijft lekkere muziek om te horen en daarom ook hier in het programma Bond.

0: De muziek van Bruno Mars, On My Soul, de titel. Ik vind het dan weer een lekkere plaat. Swingt altijd lekker, die muziek van Bruno Mars. En uiteraard daarom ook hier in het programma.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1964, Johnny Kidd and the Pirates. Shop around.

0: De muziek van Johnny Kidd en The Pirates, 1964, ja, heel lang terug. Shop around, inderdaad, kijk eerst even rond voordat je je vastlegt in een relatie. Daar komt het een beetje op neer, hè, de titel van dit plaatje. We gaan naar 2002.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Gressip. En dit is Promise.

0: Even terug naar het jaar 2002 met deze van Crusher. Promise was de titel van de plaat.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we ook TV voor u in het programma Penny Jane Black en een nieuwe plaat. What do you do to me?
3: You were talking on your

0: muziek van Penny Jane Black, What You Do To Me. Ja, een beetje een tangootje erin, hè? Lekkere muziek om hier een programma Bond eens even voorbij te laten komen.
1: Hé, hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: 2013 muziek van John Newman, Love Me Again.

Uit 2013 de muziek van John Newman, Love Me Again. We kijken op de klok. Hoogste tijd om afscheid te gaan nemen van u. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Bergen, ook vandaag weer met heel veel plezier het programma weer in elkaar gedraaid. En natuurlijk aan elkaar geplakt enzovoorts. Nou, ik hoop dat u ervan genoten heeft. Reageren kan en mag, janberg.radio@gmail.com. En ik wens u nog een hele fijne dag. Ik vertel u nog even wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst Evelyn Champagne King uit 1978, Shame. En dan een nieuw werkje van Uli Swinge, Verliebter Egoist. Ik laat het hierbij. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende mond maar weer.

het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Ugh.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Hey, goedemorgen. De deuren zijn weer open gegaan van onze ochtendkroeg. Hier op deze woensdag. En samen met de Kaizer Chiefs en die Ruby. Ja. Dat is het. We beginnen om de ochtend mee te beginnen. De deuren mee open te doen. En we blijven zo'n beetje in die swingbare muziek vandaag op deze woensdag. Dat je van deze Vogue en Dancing the Night Away. Ja.

kroeg. Geen tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de

Ja, ze mocht vandaag niet ontbreken. Deze Avril Lavigne. Eerst number two, growing up. Hij wil nooit meer groot worden. Ja, ik ken dat gevoel zo'n beetje. Ze hebben dat ook nog het Forever Young syndroom genoemd. Maar daar gaan we niet over gaan uitweiden vandaag. Nee, nee. En wat dacht je van deze Young Yellow? En ik moet dringend op vakantie. Ik heb ook dat gevoel, maar de baas wil er niets van weten.

Het was even terugkeren naar 1981 met die van Visage en Fade to Grey. Is het nu disco, is het nu new wave, is het nu... Ja, dat is gewoon een machtige plaat. Er was trouwens ook een one hit wonder in die 81 en we gaan een paar jaar later in de tijd met deze van Robert Long, een hele mooie. Heeft een kind een toekomst? Dat is de aanvraag.

is al jaren mijn lijfliedje geweest. Deze van Billy Paul. Only the strong survive. En het is eigenlijk wel zo. Mocht zeker niet ontbreken op deze woensdag. Ik kwam nog eens tegen mijn archief. Ik zei, die moet daarin. Dan natuurlijk met de makers van de playlist, want daar beslis ik zelf niet over. En ken je nog deze van Avicii? Veel te vroeg van ons heen gegaan, die team. Maar wake me up. Goedemorgen.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Trokkenhalte ligt hoog op deze woensdag hier in de ochtendkroeg met deze Chumbawamba en Tum Tumbing. Ik heb het altijd zo'n rare titel gevonden, die Tum Tumbing. Maar ja, we gaan het ermee doen. Het is al zo lang dat we het aankondigen onder de Tum Tumbings. En nu speciaal voor alle mensen die aan het luisteren zijn en die gaan trouwen. Hier is BZN en de Wedding Bells.

0: Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: Het was er eentje uit 84 van Will Tura. Moest ik het eigenlijk nog zeggen, maar nee toch. En Hopeloos, het was een gigantische megamonsit. Werd overal gedraaid, zelfs in de dansings.
1: En mij hopeloos.
0: En we gaan nog een beetje van die dansbare muziek blijven draaien. Dat doen we met Cargo en One Republic en The Chasing Paradise.

Het is zo'n beetje altijd van die mysterieuze muziek van Busta Rhymes met Turn It Up, Fire It Up. Maar hij mocht er toch bij zijn op deze woensdag. Ja, ik vind het zo'n leuke muziek. Het heeft wel ietsje. En we gaan er nog eentje bij doen van de Starlings en Ozark Henry. En Onda, Jospella.

0: Ja, het was weer lekker Belgisch met de Starlings en Ozark Henry. Maar we gaan de deuren sluiten van onze ochtendkroeg voor deze woensdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Gewoon vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En morgen ben ik weer met de nieuwe editie van de ochtendkroeg. Hier bij jullie op je favoriete radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog T-shirt en een Mabella Mia.

Leuk begin, zoals altijd hebben we een origineel van een nummer wat later ook nog een hit zou worden voor iemand anders. Je hoorde Hawkshaw Hawkins en Lonesome 77203. Amerikaanse country muziekzanger die zeer populair was in de jaren 50. Hawkins overleed in 1963 tijdens een vliegtuigkruis die ook het leven kostte aan Patsy Cline en Kaibo Kopas. Het nummer is geschreven door Justin Tubbs en de Vlaamse zanger die komt, die Wiltura, had er in 1964 een nummer 1 hit mee in Vlaanderen en dat met de titel Draai dan 797204. En welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan onze deuren weer wagenwijd open en zullen we een heleboel mooie en onbekende oudjes aan jou voorschotelen. Natuurlijk ook onze tragiek van de muziek, deze keer dan met The Spinners. En onze aandacht gaat dan uit naar Purvis Jackson, maar ook onze nederpopplaat. En deze van The Roulettes, Bad Time.

hoorden de Jans en I Wonder, Amerikaanse rockband uit de jaren 60 die in 1963 bij elkaar komen en in eerste instantie alleen maar R&B-covers en instrumentale muziek willen spelen. Maar dat ze het niet echt doorbraken lag in het feit dat men geen promotionele optredens gaf. Men wilde daar niet aan. De originele line-up van de groep was Sid Herring, John Freeman, Vince Montgomery en Don Wood. En daarvoor hoorde je The Epics, Henry Long, Engelse groep uit de jaren 60, oorspronkelijk begonnen onder de naam The Zodiacs. Nou, tijdens een tournee door Denemarken hadden ze hun eerste hit. En na het eenvallen van de groep gingen twee leden, Vic Elms en Mike Blakely, spelen bij de groep Christie's. Nou, dat kennen we natuurlijk allemaal van Yellow River. En daarvoor begon dit trio met The Roulette's Bedtime. Groep die ontstaan is in 1963 als begeleidingsband van Adam Faith. En later in dat jaar, in 1963, begonnen ze ook eigen nummers op te nemen. Maar geen van de opnames wist veel succes te hebben. Dus het doek viel al ook weer vlug voor deze Roulette's. Zo meteen ook onze nederpopplaat en dan de groep Names and Faces. Maar hier hebben we eerst nog muziek voor je van Gary en Jan. Do you want me to tell him?

Dane Rogers en de New Beats. En je hoorde het nummer Marry Marry tussen haakjes. Marry Me. Engelse zangers die in 1964 dit nummer uitbracht. Het nummer is geschreven overigens door het duo James en Bauman. En daarvoor hoorde je de St. Valentine's Massacre. Brother, can you spare a dime? De band die noemde zich eigenlijk The Artwoods. Maar nadat ze bij het Fontana plaatlabel hadden getekend, namen ze de naam The St. Valentine's Massacre aan. En dat naar het bloedbad dat plaatsvond op 14 februari 1929 in Chicago, waarbij 7 mannen op koelbloedige wijze werden vermoord. Er is overigens ook nog een film van gemaakt met de gelijknamige titel. We begonnen dit trio met Gary en Jan. Do You Want Me To Tell Him? 1966 pop uit Engeland staat er hier te lezen. Nou, het duo dat bestond uit Gary Osborne en Jan Lorraine. Nou, Gary Osborne zou een jaar later overstappen naar de UK Chocolate Watch Band. Straks onze tragiek van de muziek met Purvis Jackson als lid van de Spinners. Maar eerst deze van Joe South en The Games People Play.

0: Je hoort onze nederpopplaat van vandaag, de groep Names and Faces en Three of Your Lies. Zaanse beat popband die voortkwam uit de eerste Nederlandse All Girls B-band, de Twinkling Stars. Nou, in de periode 1966 tot 1969 verschijnen er van de Names and Faces twee singles. De groep bestond uit Huub van der Weijer, Brenda Bartholomew, Annemarie Daas en Joop Tromp. Daarvoor hoorde je duo Juan en Junior Andorina. Duo dat eerst in andere groepen speelde, vooral eerst bij elkaar kwamen in 1967 en zich John en Junior noemde. Of Juan en Junior. De eerste namen waren Juan Ignacio Pardo Suarez en Antonio Morales Barreto. Het is maar even dat je twee zeggen, dat wel eens. Ja, we begonnen dit trio met het iets wat meer bekend nummer van Joe South. Games People Play, Amerikaanse singer-songwriter en gitarist. Die zijn carrière in 1958 begon met het nummer The Purple People Eater Meets The Witch Doctor. Nou, vele andere artiesten, waaronder Deep Purple en Lynn Anderson, namen ook liedjes van Joe South op.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek Purvis Jackson, een van de originele leden van de Amerikaanse rhythm and blues vocalgroep The Spinners, is op

70-jarige leeftijd overleden. De Spinners begonnen eind jaren 50 in Detroit als doo-wop-groep. In de jaren 60 stonden ze onder contract bij Motown, maar succes kregen de Spinners pas toen ze in het volgende decennium overstapten naar Atlantic. De groep die behalve de Bas Jackson nog 4 leden telde, had hits met nummers als Could It Be, I'm Falling In Love, Ghetto Child, Games People Play en de Rubber Band Man. Purvis Jackson overleed aan de gevolgen van kanker. In de tragiek van de muziek, The Spinners en That's What Girls Are Made.

The Charles Kingsley creation, Summer Without Sun. Twee broers uit Wales, Charles en Kingsley Ward. Nou, de single was overigens het enigste nummer wat Joe Meek, de Engelse producer, voor deze twee broers produceerde. En daarvoor hoorde je ook een aardige van Cliff Richard, Without You. En wat onbekend nummer van deze Sir Cliff Richard. En we begonnen met de tragiek van de muziek The Spinners en That What Girls Are Made For. En dan ging natuurlijk onze aandacht uit naar Purvis Jackson. Heb jij een suggestie voor deze rubriek? Laat het ons weten. Stuur het naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb zometeen nog muziek voor je van JJ Barnes, Del Shannon, maar ook van deze Roy Brown, Saturday Night. Yo!

Toen we de muziek aan het uitzoeken waren voor deze Oldies Project, is eigenlijk de titel Close Your Eyes. Ik dacht, oh, misschien is dat wel een cover van de Beatles, maar helemaal niet. The Freshman hoorde je maar, wel met Close Your Eyes. Overigens hebben we van deze groep helemaal niks kunnen vinden. Daarvoor hoorde je J.J. Barnes, Baby Please Come Back To Me, afkomstig uit Detroit. En hij schrijft al zijn nummers zelf, als mede ook zijn muziek. De grootste hit die hij had, was een nummer wat je hoorde. Het bereikte overigens een 9e plaats in de Billboard R&B hitparade. En daarvoor hoorden we Del Shannon met The Prom, bekend van Runaway en ook van de Swiss Maid. Hij werd geboren trouwens als Charles William Westover. En zoals ik al eerder zei, hij verwierf grote bekendheid met onder andere het nummer Runaway. En we begonnen dit kwartet met Roy Brown, Saturday Night uit 1956. Brown die was van grote invloed op de latere rock and roll. Hij overleed overigens op 55-jarige leeftijd. Tot zover deze aflevering van The Oldies Project alweer. Ik heb nog een hele leuke voor je uit Nieuw-Zeeland. Jawel, de spreker is dus gewoon Engels. Maar de groep, daar heb je waarschijnlijk nooit van gehoord. Ze heten Chicks. En het nummer is getiteld The Rebel Kind. Ik zou zeggen, graag tot de volgende keer. Dag!

Er zijn veel muzikale websites op het wereldwijde internet. Toch hoef je er maar één te onthouden. www.atlanticabreda.nl

Radio Atlantica Breda. We zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week te beluisteren via de website www.atlanticabreda.nl.

man had zijn dromen. En ik droom alleen maar van die eigen, van die levensstem. Wat mag ik je zeggen? Ik ken een protofrouw hier, maar er is er net koelse als die.

en het klein, maar een leuk cafeetje. Daar vond Amor zijn groot geluk. En denk ik steeds weer aan dat cafeetje. Dan gaat de liefde toch nooit meer stuk.

0: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Patrick heeft de zomerkriebels.
2: Zomerradio.
0: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

zo eventjes de stand van de microfoon juist zetten. Hè? Hey, hey, goedemiddag, goedemiddag. Het is weer woensdagmiddag natuurlijk. We zitten in de helft van de week. Ja, we hakken de week weer in twee natuurlijk. Hakballen deze middag met rode saus en lekkere aardappeltjes erbij. We begonnen met de Goo Goo Dolls en dit al met hun Irish. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk voor de koffie en dergelijke meer. En de lekkere, leuke plaatjes natuurlijk. Lunchbreken doen we tot 1 uur natuurlijk weer zoals gewoonlijk. En ja, met heel veel energie natuurlijk. Hier is de police en da da da, de doe doe doe en zo verder en zo verder. Hele moeilijke tekst als je mij vraagt.

Ja, inderdaad, als je vandaag van verfrissende muziek spreekt, wel, dan is dat wel een heel verfrissende plaat. Als je de videoclip kent, natuurlijk, hè, opgenomen ergens in Oost-Duitsland. Ja, inderdaad, wel te midden in de sneeuw. Met, ja, als je hem ziet ademen, dan zie je gewoon de adem eruit komen, als het ware. Dus het moet al heel koud zijn. De Police en de doe-doe-doe-da-da-da deze zomerse woensdagmiddag. En wat ga jij nog allemaal presteren deze namiddag? Want ja, het is tenslotte toch vakantie. Hè? Je moet toch iets doen met de kindjes tegenwoordig. Hier is Tom Brown op deze woensdag met Funking for Jamaica.

En raad nog even je schillen hoog uithalen. Nog hoger. En nog iets hoger. Ja, dat is goed genoeg natuurlijk. Goldly and Cream, wat is het lang geleden dat ik deze nog gedraaid heb in de lunchbreak. En dit werd You Make Me Wanna Cry, helemaal iets anders nu.

Ach, inderdaad, wat was het toch lekkere bladen, hè? De Carpenters. En dit allemaal met hun Top of the World, onze onvergetelijke song voor vandaag hier in de lunchbreak. Kon ook deze geweest zijn natuurlijk, hè? Hier is Georgie Fame en dit allemaal met zijn Rosetta.

En laat ik het maar vriendelijk zijn natuurlijk, hè. Ja, en je kunt het maar vragen, hè. Hoe zit het? How you better? How you well? Well, well. Ja, ze ziet er goed uit. Nog tot, tot 1 uur ben ik bij jou hier op de radio natuurlijk met de nodige muziekjes, de verfrissende zomerse muziekjes. En deze is de London Beat en 9 a.m. on the New York Subway. Tot zo voor het heetste nieuws van toen.

zo inderdaad. Ik hoop dat de techniek het ons nu toelaat. Een heel bijzondere goeiemiddag. Het lunchbreaking nieuws van toen. Het is woensdagmiddag. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. ...26 november 1968, daar gaan we naartoe... ...heeft Cream een afscheidsconcert in de Royal Albert Hall in Londen. De Britse rockband heeft geen lang houdbaarheidsdatum gescoord. Ginger Baker, Jack Bruce en Eric Clapton richten in 1966 het trio op... ...om het 2 jaar later al te ontbinden. Veel concerten hebben ze dan niet gedaan. Na 25 jaar zullen ze uiteindelijk toch nog wel 2 keer optreden... Hier is Cream en dit allemaal met hun White Room.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-hit van Patrick. De hit-hit van Patrick. De hit-hit van Patrick.

wij draaien in zijn nachten zomerse hit natuurlijk. En dat is het zeker en vast. En onder de auspiciën van Faithless, Blue Baby Rixa. En het dan met haar New Religion. Het zal wel geen onderke zijn, denk ik. Hè? Nee, helemaal niet. Van harte welkom in ieder geval in deel 2 van de Lunchbreak deze woensdagmiddag. En we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige verfrissende en ja, verteerbare muziek hier op je radio. En dat allemaal iedere week natuurlijk tussen een zondag en vrijdagmiddag. Hier is Eleanor.

En inderdaad nog tot en met vrijdag is hij onze artiest van de week natuurlijk. André Hazes en ik meen het, ja inderdaad wel. Ik meen het, hij is nog tot vrijdag onze artiest van de week hier in de lunchbreak. En hier is ja, de Canadees. Niet te versmaden natuurlijk die man, hè. Nog altijd niet, nog altijd goed bij stem. Hier is Bryan Adams. And the only thing that looks good on me, well, dat is jij natuurlijk. Dat bent u.

0: Inderdaad, als het wagen is, wagen is het invincible. Inderdaad, we kennen haar natuurlijk ook nog van Love is a Battlefield. Ik heb het allemaal over Pat Benatar natuurlijk. Met een klein hitje van haar in de jaren 80. Invisible. Zoals ik eventjes op de klok keek, zoals gewoonlijk rond 1 uur wel. Dan is het tijd geworden voor onze, natuurlijk onze toetjesplaat hier in de lunchbreak. En dat is ongeveer de laatste plaat voor vandaag woensdag dan. Hè. Morgen donderdag zijn we er weer voor jou op de radio met een hele nieuwe lunchbreak natuurlijk. Met alles erop en eraan. Ja, inderdaad wel. Eventjes verslikt. Sorry, excuseer.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Kan gebeuren natuurlijk. Hè. De toetjesplaat van de dag. Hier zijn de Bee Gees en Holiday. Tot morgen. En stay tuned op je favoriete radiostation. Tot dan.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Roberts en Tiny. Werden in het begin ook wel de Tavares Brothers genoemd. Maar wij kennen ze beter natuurlijk als Tavares. Een van hun wereldhits. Uit 1977. Don't take away the music. Zo, vrienden, waar ook op deze afgeloot. Lekker een uurtje terug naar de voltooid verleden tijd. Ook weer vandaag is hier weer voor jou. Hoor. Dit is de middle of the...

0: natuurlijk. In onze eigen lijst in 1980. Billy Preston en Sayurida.
1: Een fijne van achter de keukengordijnen.
0: Zon, zomer, zee, badlakers, af en toe een verdwaalde opblaaskrokodil. Volgens mij heeft Rudy Karel het al lang veel beter begrepen, jongens.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

We kenden nog geen mobieltjes. Hey, we hadden nog geen afleiding tijdens het avondeten. Even lekker op je mobieltje koekeloeren. Dat kon nog helemaal niet. Zelfs een cd was tot niet uitgevonden. De amper een Walkman was te koop. Ah.

Afkomstig, Henk de Knife en de Jets. Dit is de Middle of the Road Show, wereldwijd, lekker ook via het internet natuurlijk. En via vele, vele, vele lokale zenders. Fijn dat jullie erbij zijn. En ja, tuurlijk, even in de jaren 80, 1987. Dit is Alexander O'Neill.

nadat Harold Melvin het had opgenomen met zijn Blue Note, volgden nog een aantal artiesten die het nummer, al wat niet als single opnamen. Waaronder Thelma Houston, Don't Leave Me This Way.

Third World, Amerikaanse, Jamaicaanse reggae band met invloed uit de soul, de funk en de disco. Groep is opgericht in 1973 en bracht sindsdien meerdere albums uit. Van de meest bekende nummers wordt onder andere dat mooie Now That We Found Love uit 1978. Dankjewel heren voor jullie virtueel optreden. In de middel van de roadshow.

uit dat Engelse land, waar ze alleen maar Engels spreken. Werden ze toch wel het meest bekend met dit nummer, Everybody's Gotta Learn Sometime. Dan gaan de Corgis in the middle of their rush. Zo op dan nog iets van de D. Olly Dots. Ja, nog goed, staat op de hitlist, dus moeten we doen, hè? En tijd voor koffie. Vrienden! Met melk en suiker graag. Dit is Peter Frampton.

goed, meiden. Ja, dit is geregeld. Ga mee naar Trinidad. Vind het leuk, ja? Mag ik dan eindelijk mijn regenjas eens thuis laten? En daar gaan de Dolly Dots even laatst in de show, vrienden. Zometeen nog veel meer lekkers. En wij, we spreken elkaar morgen. Fijne dag verder.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Volle kracht.
3: De Muziekfabriek.
4: Vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie zijn ingetuned voor een uurtje De Muziekfabriek. En het doet me deugd om al die liedjes voor jullie te gaan opzetten die jullie hebben opgestuurd via www.ronvandersteen.nl.
5: Ron van der Steen.
4: En zoals je van me gewend bent, we draaien ze 3-3 stakjes verderop in het programma Aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar nu eerst van start met Anita Meijer. Hier is Why Tell Me Why.
6: De naam zegt al genoeg. Hier is weer een uurtje De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

0: En ze zijn nog altijd welkom, de verzoekjes. Stuur ze op via www.ronvandersteen.nl. Stel je voor dat ik het in de praktijk zou brengen. He? Enjoy the silence. Dan wordt het toch wel aan de andere kant van het toestel heel erg stil. Je hoorde Depeche Mode uit de jaren 80.
1: De Muziekfabriek.
0: En als je goed geteld hebt, hadden we nog twee andere liedjes.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat was wat lekkere dansnummer uit 1999 van Deborah Cox. Nobody's Supposed to Be Here. En we begonnen met Anita Meijer. Why? Tell me why.
2: Als het Nederlands is. En goed, dan hoor je het hier.

0: Muziekfabriek, de Muziekfabriek.
1: Het is tijd voor ons eerste item.
2: From long time ago. Jukebox classic, Golden Oldie.
1: Het liedje There Goes My Baby is een lied geschreven door Benny King, Love Patterson en George Tweedwell. Het werd geproduceerd door Jerry Larber en Mike Stoller.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
1: Het was de eerste single van de tweede incarnatie van de groep. Voorheen bekend als de Vijf Kronen, die de groepsnaam aangenomen had in 1958 van manager George Tweedwell. Larber en Stoller maakten gebruik van een andere songstructuur die ze hadden te danken aan Clyde McPatter. De combinatie van nieuwe stijl en nieuwe groep in één te passen. Het nummer bereikte daardoor een tweede plaats op de Hot 100 en nummer 1 op de R&B-lijst in de zomer van 1959. Luister naar de Drifters met There Goes My Baby, die centraal staat als de Jukebox Classic.

0: Een heerlijke gouden ouwe.
1: Van de Drifters en There Goes My Baby. Geleend uit de jukebox. Misschien wil je ook een jukebox classic aanvragen. Ga dan even naar de website www.rondvandesteen.nl. Heb je deze al gehoord? Het is een juweeltje. Het is die van Eiken. Hier is

Angel van Aiken. Onder het genot van een heerlijk kopje thee zit ik hier de liedjes aan elkaar te babbelen. En dat doet me deugd. Je luistert nog altijd naar de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Daarvoor hadden we Katy Perry, Thinking of You. En doe maar met Pa.

voor jou, maar voor eeuwig samenleven. Met jou wil ik geen dag overslaan. En mijn hart.

0: Dit moet je voelen. Hou lekker mee. Mika Paris en Tonight. Daarvoor zat Toto en Afrika. En we begonnen dit rijtje van drie met René Vroger. Misschien wel autobiografisch bedoeld. En enigszins opgedragen aan zijn vrouw Natasja. Ik heb je lief.
1: De Muziekfabriek.
0: Hij is geboren in 1966 en is een Ierse journalist-econoom.
2: Oude lullenplaat.
0: Hij studeerde in het Trinity College in Dublin met een graad in de economie als mede van het College van Europa België.
2: Oude lullenplaat.
0: Dat was eind 1980. Verder heeft hij gewerkt bij meerdere banken, waaronder die van de Centrale Bank van Ierland. Verder is hij uitgegroeid tot een omroep en documentaire maken als mede publiceren van drie boeken. Hij verhuisde naar Londen om opkomende markten te analyseren. Van 1999 tot 2002 was hij een opkomende marktenstrateeg met een in New York gevestigde hedge fund. David McWilliams heeft radicale wisselkoersbeleid en politieke veranderingen in Ierland doorgevoerd. Maar hij heeft ook een dikke hit op zijn naam staan. Luister maar naar Can I Get You by Candlelight.

0: tonight? Can I get there by candlelight? Or is it much too far?
1: Ik hoor dat je denken, nu gaat hij vast een gedicht voorlezen. Nee hoor, helaas. Daar zijn we andere mensen voor. De oude lullenplaat voor deze keer was van David McWilliams. En Can I Catch You By Candlelight? Wie weet. Moet eerst even toestemming vragen aan mevrouw. Misschien vindt ze het goed. Stuur er een mailtje, zou ik zeggen. Misschien heb je geluk. Ik heb nog een paar deuntjes voor je te gaan. Dit is er een van in de muziekfabriek. Het is die van Lighthouse Family.
2: And hi.

0: Ik heb genoten en ik hoop jij ook. Tot de laatste noot, deze van Lighthouse en High.
1: Volle kracht. De muziekfabriek.
0: Vrienden en vriendinnen, ik kijk even naar de klok. En ik kom tot de conclusie dat het uurtje er zo goed als op zit. Maar ik heb nog een tweetal liedjes voor je te gaan.
2: Attentie, speciale aanbieding.
0: Waaronder een heerlijk dansnummer van Roll Deep en Good Times. En ook nog een Nederlandstalige van Rob van Daal, Ik Ga Leven. Dit was weer de muziekfabriek. Ik hoop dat je hebt genoten. Nog een hele fijne dag verder. Ik zeg maar weer gegroet en adios.
1: De muziekfabriek.
2: Je hoort het hier.
1: De muziekfabriek is...

0: op een rij.
1: Op een rij.
0: Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
2: Man, what in the world is happening down here?

0: op een rij. Op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

0: Een
1: party time roert dus, de Talking Heads en Once in a Lifetime. Drukwerk, als je houdt van Amsterdammers, weet je wel, van drukwerk. Ja. Kapzone, Svenka Boys, we are going to Ibiza. Nou, dat is wat. Als je geld genoeg hebt, is dat geen probleem. Justin Bieber en Ludacris ook nog met All Around the World, plaat uit 2012. Maar eerst Tina Charles en I Love to Love. Een lekkere

Anders dan Utopia. Tina Charles, I Love to Love, daar weer voor. En nu, Anton. Anton is begonnen bij de YouTube als YouTube-vlogger en is inmiddels een enorm icoon geworden. Ik dacht het al. Eerst zijn mooie tot het eind van mij.

0: Alleen die tekst al, hè? Mooi is dat, hè? Once in a lifetime was dit. This is not my beautiful wife, als je wakker wordt. Ja, ja, dat kon gebeuren. Drukwerk nu met Capsonus.
1: Take a trip back in time and sing along the hits of you.

De voice-over van 538 dit, hè? We're going to Ibiza. Ja, ja. Weet je wie? Wessel van Diepen, goed zo. Alias DJ Bobo. Justin Bieber en Ludacris nu met All Around the World. En nog even over die Vengaboys terug te komen. We're going to Ibiza. Ja, goed, je weet het, vliegen is duur. En het bier ook. 35 euro voor een biertje daar. Tot zo.

0: Free Music Radio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

straks terug naar 2015 met Afrojack en Mike Taylor. En Summer Thing, nou het is nog steeds volop zomer. De mussen vallen dood van het dak en het is goed droog buiten.

Nou, dat is de wijsheid van Corrie Konings. Laten we eerlijk wijzen. Leven en laten leven. En zo is het en zo zal het altijd zijn. BBM Band, hoe die daar weer voor de rollatte disco met All Night Long. Dat was een lekkere disco-klapper. Ik ben nog even voor je, Carly Rae Jepsen.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Welkom.
2: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
3: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
2: Lekker voor onderweg.
4: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links. Verderop links. En nee, rechts.
0: Car Classics.
5: Ik rij met je mee.
0: Car Classics.
6: Lekker in de zomer. All going on a summer holiday.
0: Car Classics.
4: Zomer.

Life is a highway. I want a driver all night long. Ik krijg bijna weer heimwee om op vakantie te gaan eigenlijk. Je moet weten dat ik met de auto samen met mijn vrouw Olga naar Zuid-Spanje ben gereden. Naar de omgeving van Murcia. En ja, ik vond het een geweldige vakantie. Wel het eindrijden, maar wel lekker. En dan ook nog die fijne muziek op de radio. Of op je USB-stick in dit geval. En deze die draait ook mee van Tom Cochran. Life is a highway. Hartelijk welkom. Ik moet zeggen dat er veel gebeurd is in de afgelopen weken. George Koyman is overleden, wat erg zeg. Zullen we hem nog even herdenken dan met deze fantastische Golden Earring hit? Dit is Weekend Love.

just me, myself and I. 1989 was voor mij een jaar met een bijzondere betekenis. Het was het jaar dat ik bij de Piraat Keizerstad in Nijmegen plaatjes liep te draaien. Midden in de nacht, dit was toen een nummer 1 hit voor De La Soul, Me, Myself and I. En ik moet je even kennen dat ik er eigenlijk toen geen ruk aan vond. Ik draaide het wel, want ja, mensen vonden dat leuk. Maar als ik het nu terug hoor, vind ik het fantastisch op de een of andere manier. Dan denk ik van ja, is een goed liedje dit. Nog steeds, of liedje. Goeie rap. Ik ben niet eens zo'n rap liefhebber, maar dit vind ik dan toch wel weer mooi eigenlijk. Als je zelf ook nog leuke Car Classics kent, geef het door. Hè. Dat kan via het e-mailadres jeroendraaitcarclassics@gmail.com. jeroendraaitcarclassics@gmail.com. En Rob Hogevorst heeft ook gereageerd op de mail. En die mailt: ha Jeroen, ik ben in de tuin bezig en hoorde jouw oproep. Ik heb altijd de zender aanstaan waar Car Classics ook op te ontvangen is. Ik ga niet vertellen welke zender dat is trouwens. Want dit radioprogramma wordt op zoveel zenders uitgezonden tegenwoordig dat dat bijna geheim is. Maar in ieder geval heeft hij een aantal platen heeft hij uitgekozen. Ik zie hier staan Elbow, Magnificent. Dat vind ik een heel fijn liedje. Sam Fender, Will We Talk. Baltazar vindt hij altijd wel goed. George Michael met Flawless vindt hij ook lekker. Ben ik het mee eens. Die ga ik zo ook draaien. En Prefab Sprout met Cars and Girls.

0: lekkerste tracks voor onderweg. Car Classics. Met Jeroen Drocht.
1: Like no other.

zeggen dat ik de draad naar George Michael een beetje kwijt ben geraakt. Dat wil zeggen dat hij nog wel een aardig aantal albums heeft uitgebracht naar older. Bijvoorbeeld Songs from the Last Century, die kwam uit in 1999. En dit is dan weer een plaat van hem uit 2004 van George Michael. Flawless kwam daarvan op single uit. Het was de sociale versie en ook dit is een liedje dat je kunt terugvinden op de lijst van Rob Hogevorst.

Twee Vogels, The Searchers, Sugar and Spice. Dat is toch een plaat die ik altijd associeer met de film Good Morning Vietnam. En daarachteraan Faster the People met Pumped Up Kicks. Heb ik al lang niet meer gehoord op de radio trouwens. Heb ik vroeger wel veel gedraaid op Kicks Radio. En het is ook nog een bescheiden hit geweest in 2011. Maar het is geen plaat die je nog veel hoort. En gelukkig dat het een Car Classics wel anders is. Hè? Ja toch? Leuk dat je erbij bent. We hebben lekker voer voor autoradio's. Met zometeen nog de Dream Academy. Live in the Northern Town. Maar eerst wat hot stuff op de radio. Ik draaide al eerder hot stuff van de Stones. Dit is Donna Summer in Car Classics.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

zoiets. Hè? The Dream Academy. Live in the Northern Town. Ja, het is heel grappig om het weer te horen. Want ik heb toch wel die versie van Dario G in mijn hoofd zitten. Sunshine, die was op zich best grappig. Maar dit is toch echt wel de originele versie uit de jaren 80. Prachtig nummer van die gasten. Ja, het is een klein beetje anders dan wat je de afgelopen weken gewend bent. Deze Car Classics. Want we draaien dan normaal gesproken ook nog wel wat nieuwe platen. Dat heb ik vandaag helemaal niet meer gedaan. Want ik heb me eigenlijk niet zo verdiept in datgene wat er in de hitlijst is gebeurd. En ook niet wat er aan nieuwe releases is uitgekomen. En dat komt ook omdat ik eigenlijk vrij weinig tijd heb gehad tussen mijn werk bij Radio Gelderland en mijn vakantie. Je moet weten dat ik zondagavond terug ben gekomen met mijn vrouw samen uit Spanje, uit Zuid-Spanje wel te verstaan. En dat ik maandag alweer gelijk moest beginnen met programma's presenteren. Dus ja, echt van veel voorbereiding is weinig sprake. Maar dat geeft niet. We draaien wel goede muziek en dat is het enige waar het om gaat. En jouw bijdragen zijn ook welkom. Je kan altijd nog even een mail sturen naar jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Want we zijn ook wel benieuwd welke platen jij graag hoort als jij op vakantie bent. Of als je verhuisd bent. Misschien ga je wel helemaal niet met de auto, maar kies je het in een ruime luchtsop. Of heet dat? Luchtruim. Het ruime luchtruim. Expecting to Fly. Dat blijft toch een wonderschone single van Buffalo Springfield, nietwaar?

0: heb het altijd al beter gevonden dan Senza Uradonna, maar ik ben daar de enige in, denk ik. Want Senza Uradonna is al wel een grote hit geworden met Paul Young samen, voor Tsukido. Dit nummer redde het niet hier in Nederland, maar wat een goed liedje. Tsukido voor dit jaar, die samen met Eric Clapton in het Engels heette The Wonderful World. Het start oorspronkelijk op een album van hem, dat heet Oro Incenso e Birra. En volgens mij hebben we die ook al een keer gehad in het album Alphabet. Dat heb ik ook de Italiaanse uitvoering gedraaid. Maar ook op de Italiaanse versie was Eric Clapton al te horen, hoor. Die de gitaarpartij voor zijn rekening nam op dit nummer. En als we het dan toch over Eric Clapton hebben, dan kunnen we ook wel wat gaan draaien van het
1: Ice Cone.
0: Ja, dat is een album van Cream, waar natuurlijk Eric Clapton ook bij zat. Wheels of Fire heet die plaat. En dat vind ik een van de mooiste nummers wat erop staat. Niet zo heel erg bekend, maar wat is dit goed, zeg? New York? Hoe heet het eigenlijk, joh? Dat is een goede vraag. Daarop geef ik je zometeen nog het antwoord. When

Those Were The Days, heet het nummer van Wheels Of Fire, derde plaat van Cream, het icicoon van deze week. Fantastisch album, ook al is het af en toe wat aan de friekerige kant, maar hebben wij daar moeite mee? Nou nee, dat denk ik niet. Tenminste, ik heb daar niet zo heel veel moeite mee. Ik vind het wel leuk als de gitarist Eric Clapton wordt uitgedaagd, dat hij dan toch nog wel even laat horen dat hij toch wel meer heeft dan slow hands. Dat hij toch wel behoorlijk vlugge vingers heeft. Dat hoorde je net ook al in Those Were The Days. Ginger Baker, Jack Bruce en Eric Clapton, of zo Cream. Ja, dit is inderdaad geleend door Robbie Williams, dat klopt. Alleen dit is dan de originele versie. De koffie is bruin en very white. It's ecstasy when you lay down next to me. Dat rijmt bijna.

0: Volgens mij gaat het wel even zo door, dit. Mooi nummer hoor. Barry White draaiden we hier op jouw radiostation. Car Classics.
1: Car Classics.
0: En nou, vooruit op de valreep gaan we ook nog een leuke live track draaien. Een live track die ook nog een groot hit is geweest in Nederland. Wel alleen maar in Nederland en in België. Want de live versie van het nummer wat ik zo meteen ga instarten, deed het in de rest van Europa en de wereld niet zo heel erg goed. Dat is jammer eigenlijk. Het komt ook nog in een film voor. Opgenomen tijdens de tournee voor Speaking in Tongues van Talking Heads. En die film die heet Stop Making Sense en het album heet ook zo. En natuurlijk is Slippery People daarvan de Nederlandse hit die ik graag voor je wil gaan draaien. Dames en heren, jongens en meisjes, Talking Heads nu.
1: Car Classics. Life is life.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Welcome.
2: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
3: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
2: Lekker voor onderweg.
4: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links, verderop links, en nee, rechts.
0: Car Classics.
5: Ik rij met je mee.
0: Car Classics.
6: Lekker in de zon. We're all going on a summer holiday.
0: Car Classics.
4: Zomer.

zit even op Wikipedia te kijken. En ik lees dat het nummer gebaseerd is op een oud nummer. Dat heet Bergen aan Zee. Van Phil Judd. Nou is Phil Judd ook een van de leden geweest van Splitdance. Beetje origineel van Splitdance is het wel, hoor. Ik ben altijd gek geweest op dit nummer. Alleen ben ik wel de enige die dat was. Want het heeft totaal niets gedaan in Nederland. History never repeats. Maar ik vond het wel leuk om daarmee het tweede uur te openen van Car Classics. Hartelijk welkom. En we zetten de toon voort met Kate Bush. Beetje harder op de radio om de uitzending wat spannender te maken. Dit is Hammer.

Ja, sowieso was het de bedoeling dat hij Joe South een nummer zou schrijven voor Billy Joe Royal. Dat was in de eerste instantie Rose Garden. Alleen daar vond Billy Joe Royal helemaal niks aan. En toen moest Joe South gauw een ander nummer schrijven onderweg naar de platenstudio toe. Toen heeft hij dit maar genoteerd op papier. Dit Hush. Ja, fantastisch. En ook die versie van Billy Joe Royal, de originele uitvoering, die is echt heel erg goed. Joe South heeft het een jaar later zelf ook opgenomen voor zijn eigen LP. Maar het is vele waarden gecoverd. Natuurlijk heb je ook nog die versie van Kula Shaker. Die van Deep Purple, die is ook mooi. Maar dit vind ik persoonlijk de allerbeste van Joe South zelf. Ook al is het niet de meest bekende. En het is dus, wat ik net ook al zei, niet de originele. Maar dat geeft niet. Het is wel een mooie versie. Dit is ook niet origineel. Dit is ook een cover van Ben Uncle Soul. Maar ik vind het wel leuk, dit liedje. Niet waar?

0: Ja, ik vind het mooi. Maar ik hou wel van Elbow. En ik hou ook wel van dit nummer van Elbow, Magnificent. En ook dit is dan weer een liedje dat we kunnen terugvinden op de lijst die Rob heeft toegestuurd naar jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Ik heb het over het lijstje van Rob Hogevorst. En deze staat er dus ook nog tussen en nog wel een aantal andere platen. Ook jouw lijstjes zijn van harte welkom via jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Dus als je nog zoiets hebt van, joh, dit is ook wel leuk om te draaien als je op weg bent, ergens naartoe, naar bijvoorbeeld je vakantiebestemming. Of misschien dat je ook wel op zakenreis gaat of wat dan ook. Geef het rustig door, dan draaien wij hem ongetwijfeld als Car Classic. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Ik ben benieuwd wat jullie allemaal mee komen aanzetten.
1: Right about now, the funks.

Ze gaat wel de liedjes stiekem een beetje missen bij de NPO tegenwoordig. Er is een tijd geweest dat de NPO nog wel van dit soort liedjes durfde te draaien. Ook al durfde de commerciële dat helemaal niet, omdat er zo'n rare sirene in zit. Maar ja, nu is die sirene heel normaal geworden. Fatboy Slim, wie niet vet is, moet slim zijn. Of wie vet is, moet wel... Nou ja, laat maar zitten. Ik wil niet heel erg diepzinnig zeggen, maar het komt er totaal niet uit vandaag. Heb ik wel eens vaker. Als ik in de filosofische bui geraak, dan zit het wel in mijn hoofd, maar het komt er niet helemaal lekker uit. Ken je dat? Dit is Los Bravos.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? CarClassics is er ook voor jou.

filmmuziek op de radio. Bring all your dreams alive. Kom namelijk uit de soundtrack van Xanadu. Die film die is verschrikkelijk. De muziek is al aardig. Zeker kant 2 is leuk, want er staan allemaal Electric Light Orchestra nummers op kant 2 van de LP Xanadu, CD Xanadu. En op kant 1 staan nummers die zijn geschreven door ene meneer John Farrer. En die John Farrer, dat is ook niet zo'n hele onbekende man, want die heeft bijvoorbeeld ook nog bij de Shadows gezeten. En ook bij Marvin Wilson Farrer, daar heeft hij ook nog een hit mee gehad trouwens. En dat nummer, dat draai ik ook wel eens op de radio. Alleen ben ik de titel even vergeten van dat ene nummer, wat ik ook zo geweldig vind. Maar dit nummer mag er ook zijn, Magic. En als ik dan even kijk wat er verder nog op die soundtrack staat van Xanadu, dan zie ik dat er ook nog een duet op staat met Cliff Richard. Dat is Suddenly. Dat is ook nog wel veel gedraaid op de radio. Is ook nog een single geweest. En wat ik niet wist, is dat er verder nog een duet op te vinden is met Gene Kelly van Olivia Newton-John. Whenever You're Away From Me. En ook met The Tubes, Dancing. Dat is nooit een single geweest. En dan heb je ook nog een nummer van Olivia. Dat heet Suspended in Time. En op kant 2 van de soundtrack van Xanadu staan dus allemaal nummers van ELO. Zoals All Over the World, I'm Alive. En ook Xanadu met Olivia Newton-John samen. En dat vond ik een hele mooie combinatie, eerlijk gezegd. Nee, dit is niet Chubby Checker. Dit is Peter Koelewijn. Die wel zo'n beetje de leeftijd heeft van Chubby Checker. Nee, Chubby Checker leeft niet meer. Peter Koelewijn gelukkig nog wel. Hij is dieper de 80, maar

0: Nou, is wel een plaat met een randje dit, hè? Save Mary van Fused.
1: De helse honderd.
0: Ja, joh. Dat heeft er wel iets mee te maken. Of misschien toch wel. Ja, ik weet het niet eigenlijk. Nee, dat moet namelijk denken aan het verhaal van die platen die je dan achter voren draait en hoor je allemaal van die rare boodschappen. Dat heb ik, dat gevoel heb ik hier ook wel een beetje bij. Maar ik stel toch voor dat we even onderzoek doen. Hè? Dus ik laat nog even het begin horen van die plaat van Fused met hele enge geluiden. Wanneer die achter zijn voren praat. Die had je bij die X-Files ook, geloof ik. Daar had je ook zo'n gek. Zo begin ik. Maar ik zal het even laten horen. Dit is het begin van die plaat. Heel eng. Dat je denkt, nou, wat gebeurt hier, denk je, als je dit hoort? Dan denk je echt, wat is dit? He, zo, ja, heel raar begin, maar wacht even. Ik zal het even helemaal laten horen.
1: Ja, ja.
0: Dan kon ik het niet meer
1: door. Ja, ja, ja, ja.
0: Ja. Tot zover. Dan gaan we even kijken of we het achter voor kunnen draaien. Doe maar. To the rhythm. Ik kan het draaien natuurlijk.
1: This is pure solid gold.
0: Oké. Nou, dan weten we dat ook weer, dat dat gezongen wordt en gezegd wordt. Interessant, met die techniek van tegenwoordig, dat je het allemaal achter voor kan draaien. Ik heb natuurlijk Slave to the Rhythm niet klaarstaan. Dat zou ik weer net zien. Ja, ik heb hem wel ergens op de computer, maar dan moet ik weer zoeken. Ik heb nog niet bepaald zo'n heel erg snel zoeksysteem. Ja, ik heb zo'n houten computer die Acta en Munich ook hadden. Nou, dan vergeten we maar even die Slave to the Rhythm. Ga ik de andere keer draaien. Wel een goede plaat van Grace Jones. Maar dit is ook goed.

Je hoeft niet altijd met gesloten ogen naar de radio te luisteren. Open up your eyes, muziek van Tonic in Car Classics. Zal ik even de volgende pakken? Dat je zegt van, goh, ga je even wat anders. Bijvoorbeeld Sly in the Family Stone.

Fabric Sound met Stan. En we moeten toch wel concluderen dat ook Jimmy Bo Horn graag heeft geluisterd naar Sly and the Family Stone. Dat zijn hit Dance Across the Floor, want dat begint zoals dit nummer eindigt. Luister maar.

Nou, ik moet toegeven dat ik het jammer vind dat ik in ieder geval niet de 12-inch versie heb. Dance Across the Floor van Jimmy Bo Horn. Wat dus inderdaad verdacht wilde denken aan het einde van Stand van Sly and the Family Stone, nietwaar? Na al die soul en disco, tijd voor ouderwetse synthesizer muziek.

is toch wel leuk eigenlijk. Aan het einde van de plaat toch nog een klokkenspel. Visage, Mind of a Toy. Plaat die je echt nooit meer hoort op de radio. En volgens mij heb ik hem ook maar één keer gehoord ooit op Hilversum 3 destijds. In, wat was het, 1980 zal het wel geweest zijn. Ik vond het toen hartstikke leuk nummer. Blaffen de honden buiten niet, maar niet op alle zenders zullen de honden blaffen. Dus. Kijk uit, het zijn de Corkies, de laatste die ik draai vandaag in Car Classics. Dit was een interessante uitzending. En het kan interessanter worden met jouw suggesties. Stuur je favoriete Car Classics op naar jeroendraaitcarclassics@gmail.com. En wellicht dat ik daar volgende week nog even op terugkom.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Are you ready?
2: Yeah!
1: All right, everyone, let's get started, shall we?
3: Oh, yeah.
4: The music you love, right here, right now.
5: Iedere week op jouw radio, The Music Room.

0: kan ik hem nog meezingen? Het is Earth and Fire met Weekend, maar dat wist hij wel ondertussen waarom we het gaan draaien. Dat hebt u ondertussen ook al gehoord natuurlijk. Jernie Kangman is overleden van de popgroep Earth and Fire. In 1979 hadden ze deze wereldhit eigenlijk hoor. The Weekend. Hebben we toen gekeken naar Averroes Top Op, weet je nog wel. Al wat lang geleden. Welkom trouwens in het eerste gedeelte van de Music Room. Ik heet u van harte welkom. Blij dat u luistert. Blijven luisteren is de boodschap. Volumeknopje op 10. Buren kunnen meezingen dan. En dan wordt het pas gezellig, weet je. Dit is de Music Room.
1: Your day sounds better.
0: Tuurlijk.
1: With the Music Room. The best music. On the best station.
0: Deze is verdwenen uit de hitparades, maar ik wou hem toch nog even draaien. Vond het zo mooi, nummer een beetje. Gardo. En Reinier Zonneveld uit Nederland. Een Nederlandse discjockey dus met een pracht van een titel. We zijn allemaal een beetje loco.

0: jawel hoor. De jongens die zijn al komen vertellen dat er koffie is straks. Huisgemaakt op grootmoederwijze. Ja, mooi hoor. En lekker vooral. Gardor en Reinier Zonneveld. Het zal occasioneel zijn dat we deze plaat nog eens gaan draaien. Want ze zijn verdwenen uit de gietparades. Ondertussen met hun Loco Loco.
1: Okay, everybody. It's the moment you've all been waiting for.
2: We're going to have a show.
1: Oh, yeah. Please welcome.
3: A man who needs no introduction.
4: Frank Verhoeven.
5: Watch out!
0: Gietparades, daar gaan we naar kijken. De Nederlandse en de Belgische. Dit is Baby Rexha.

0: Er is Baby Rexha tezamen met Faithless, die we nog kennen van Insomnia uit 1995, weet je nog wel. Baby Rexha trouwens komt uit Brooklyn, dat is New York. En ze wordt op het eind van deze maand 37.
1: Jawel hoor.
0: Haar laatste album heette trouwens A Dirty Blonde. En dat spreekt boekdelen.
2: Frank Verhoeven op jouw radio.
0: Nederlandstalig, daar houden we van in de Meeuwse Kroon. Betekent dat ze in de gitarades verschijnen natuurlijk. Zoals Maxime en Babette.

0: dat is Maxime en Babette. Hoe dan ook. We hebben ze zo uit de Belgische hitparades geplukt natuurlijk. Want daar staan ze op 5 genoteerd na 24 weken notering. Nederlandstalig, hoe dan ook.
1: Welcome to our house.
2: Nieuw.
0: Het is Chris Kers Amsterdam. Louis Zassonza en Willy William. De meneer uit Jesus, weet je wel. Zij zijn nieuw binnengekomen in de Nederlandse en in de Belgische hitparades dan alweer. Mario, ach wat een plaats.

0: Dat is Chris Cross Amsterdam. Ze zijn bijzonder gekend in Frankrijk. Ik zou eens moeten bellen met Jordi, weet je. Om te kijken wat voor link ze eigenlijk hebben met Frankrijk. Chris Cross Amsterdam, Luis Alzonza en Willy William. Mocht u verblijven van de Côte d'Azur, moet u eens gaan kijken in Fréjus. Want daar woont deze Willy William.
1: This is your favorite radio station.
2: Oh yeah.
3: Always a better music mix. Oh.

0: Ze draaien ondertussen al een week of 24 meer deze Just J, Jack, Style en John met Turn the Lights Off. Zit je helemaal in het donker natuurlijk. Het was ooit al eens een bescheiden hitje van DJ Jose en dat was in 2007. Is toch ondertussen alweer bijna 19 jaar geleden. Nu op de radio was een keiverende hit.
1: Lekkere zomerse klank op je radio.
0: Nederlandstalig. Deze mannen die zijn door het oog van de nacht gekropen. Het is Flair. We halen ze uit de Nederlandse top 40. Zo eruit geplukt, witje. En hier op jouw favoriete radio gedraaid.

0: Zouden ze een boysband kunnen noemen? Het zijn drie jongens te samen. Ze komen uit Den Haag, Nederland dus. Ooit begonnen in 2022 met deze hit in de Ritbananas. Flair! Door het oog van de nacht.
1: Hi, this is the Music Room.
2: Hi, this is the Music Room.
3: Hi, this is the Music Room.
4: The Music Room, and it runs like a train.
0: Dat gaat u wel in de gaten, daar zijn we zeker van. It runs like a train.

0: Dat is Jennifer Lopez. Ze noemen ze ook wel eens J-Lo, weet je. Tezamen met David Guetta, de Parijse discjockey. Trouwens, zangeres, actrice, danseres, ontwerpster en daarbovenop nog eens een mode-icoon. Wij vermoeden hier dat ze meer dan één bankrekening heeft. Ja, hè? Save me tonight. Nou, ze is het redden waard als je het mij vraagt, hoor. Dat is allemaal op jouw favoriete radio.
1: Dit is uw favoriete radiostation. Oh, yes. U luistert toch ook elke dag?
0: Hij doet het ook nog steeds. We vinden het een mooie plaat, hoor. Deze Jolly Roll. And I'm good. Het is moeilijk bescheiden te blijven.

0: Dat is Jolly Roll. In de Nederlandse top 40 vinden we hem niet meer terug. Maar in de Belgische hitparades is hij na 19 weken notering nog 3 plaatsen doorgestegen naar 11. I'm good.
1: Welcome to the music room.
2: Welcome to our show. Turn your speakers up.
0: Ah, dit is een plaat die we graag draaien hoor. Kygo staat nog steeds genoteerd, maar niet met deze meneer Dan Tyminski. Toch draaien we hem. Heaven on your mind.

0: Het is de meneer die geboren is in Singapore, maar ondertussen in Noorwegen woont. Kygo. Met Dan Tyminski. En er moet ergens wel een lichtje branden bij u. Nou, dat dacht ik tenminste. De stem komt heel bekend voor. Het is trouwens de meneer die... Hey Brother van Da Vinci heeft ingezongen. Hey Brother. Dat is mooi. Dan Tyminski uit de Verenigde Staten. Een mooie stem.
1: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.

0: helaas zijn verleden in 1999. Ach.
1: And it looks like the summer.
0: Als we naar buiten kijken, dan kunnen we niet beamen. De zomer is nog helemaal niet over. Maar hier is het wel tijd voor...
2: Tijd voor koffie.
3: Hoi, hoi, hoi.
4: Every day.
5: All the time.
6: Turn on the power in your radio.
7: This is...
8: The Music Room.
7: The best music.

0: Dat is Rebecca Marie Gomez, beter bekend onder haar artiestennaam Becky G. Ze is Amerikaanse Latino. En ze doet het deze keer samen met Topic. Mooi, hè?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Welcome to the music room.
0: Let's go. Alex Warren.

0: hebben hem leren kennen met Before You Leave Me. Sindsdien is hij niet meer uit de gitaarhandels verdwenen. Deze meneer in Californië. Alex Warren is zijn naam. Passenger. Heerlijk detail. Hij staat in beide landen op nummer 27.
1: Listen to the music, relax and have fun.

0: We hebben hem een beetje leren kennen met zijn nummer Tot het eind van mei. Maar je hebt hem al eens kunnen bewonderen in 2022 in de Ziggy Dome, weet je. Anton! En hij is de enige.
1: The best music on the best station.
0: Dit nummer staat al een heel eind genoteerd in de hitparades. Zeker wel eens nog in België. Dit is

0: Het is een heerlijk nummer, weet je. Olivia Dean, ze komt uit de buurt van Londen. We hebben ze leren kennen met Man I Need. Nou, trouwens nog steeds genoteerd in de Belgische hitparades. Wij zijn ondertussen bezig met het bakje koffie, weet je. Heerlijk. Nou, ik vind het gewoon gezellig tijdens het radioprogramma. Een bakje koffie.
1: Wherever you are, whatever you're doing, it's time to let the music take over. Brace yourself for an audio experience like no other right here. Hit play and let the good times roll with us.
0: Ach, tuurlijk. Let the good times roll with us. Dit is Belgisch. Judith, daar hebben we het over. I'd love to be in love.

0: Sellers is Belgisch. Deze Judith, we kennen ze trouwens al van een vorig nummer hier in 2026. Het Self-Made Woman, waarmee ze een paar maanden geleden genoteerd stond. Deze heet I'd Love to Be in Love.
1: Ladies and gentlemen,
2: welcome to the music room.

0: Be Mine, zo heet het. Het is Kamerad in de 35ste wegnotering. Zijn ze nog eens drie plaatsen doorgestegen. Met Be Mine.
1: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
0: Dat is mooi, hè? Playing the best songs on the radio. Jouw favoriete radio trouwens. En u luistert naar de Music Room. Dat is het programma waarin we de nieuwe muziekjes gaan draaien. De hitparades bekijken wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen weken. En misschien wel te gebeuren staat in de komende weken. Deze die houdt goed vol. We hebben het over Another and 54.

0: Dat is Another Run 54 Rule Trump. Ze staan al een tijd genoteerd in de hitparades, maar ze blijven de hoogste regionen staan. Arme Talk to You. Dat is wat wij hier denken iedere keer bij het begin van het programma. Let me talk to you. Alhoewel, we houden het talking een beetje beperkt om zoveel mogelijk muziek te kunnen gaan draaien, natuurlijk.
1: Oh, yeah. The music you love.
0: Right here, right now.

der zevende week op rij op nummer 1. Shakira en Burna Boy. They Stay Put at number 1. Ach jawel, we zullen zien in de komende weken hoe lang ze het kunnen volhouden op nummer 1. We kijken er naar uit. Zowel in België als in Nederland, Die Die op nummer 1. Weg gaan eruit. Dit was het eerste gedeelte van de Music Room en dat is alweer geschiedenis geworden. Ongelooflijk. Ga verder mijn bakje koffie drinken. De collega's die nemen het hier over. Gaan ook nog een heleboel mooie muziek gaan draaien. Stay put at your favorite radio. Wij zijn er terug in het tweede gedeelte van de Music Room. Wees een beetje lief voor elkaar. De groetjes. Een dag.

0: Het is nog steeds mooi om te horen hoor. Deze Chicago met If You Leave Me Now. Het komt uit 1976. Ze zijn ooit begonnen in 1967. En degene die de groep heeft opgericht was eigenlijk een saxofonist, weet je. Nou, er waren nogal wat blaasinstrumenten bij deze Chicago. En het is steeds mooie muziek geweest. Ooit begonnen in 67 en nog steeds te horen op de radio. Prachtig eigenlijk. Welkom in de Music Room trouwens. Het tweede gedeelte waarin we de hitparades van deze tijd gaan bekijken. Zowel in België als in Nederland. Nieuwe muziek op jouw radio dus. Ik breng u eigenlijk een beetje terug naar 2026.
1: Dit is uw favoriete radiostation.
2: Oh yes, yes.
1: U luistert toch ook elke dag?

0: Ah, het is een vrolijke jonge kerel die we graag hebben hier in de Music Room. We hebben het over Berre. Geboren in Schendel, weet je wel. Of hij er nog woont, ik zou het niet durven te zeggen eigenlijk. Maar we krijgen hem regelmatig in de hitparades hier. Dit is zijn laatste trouwens. Een chronologische volgorde van de tijd. Zo zou je het kunnen noemen. Yesterday, today, tomorrow.
1: Welcome to the Music Room.
2: Welcome to our house. Turn your speakers up.

0: Er is Jurgen Solto, de disjockey uit de buurt van Marseille. Hij keert trouwens nog eens een keertje terug in dit programma, maar later meer erover. De hitparades van deze week gaan weer. We hebben trouwens nog dezelfde nummer 1, maar daar is ondertussen iets heel speciaals mee aan de gang. Later meer erover. Ondertussen heet ik u...
1: Welcome to our house.
0: Deze man is ondertussen razend populair, hoor. U hebt het al geraden. Meteor, dat met zijn laatste nieuwe. Ach, zo mooi. Nooduitgang.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: dat was hem hoor, onze Joris. Meteor, we hebben hem ooit leren kennen, helemaal in het begin van 2021 met 1 op 1 miljoen, weet je nog. Ondertussen alweer door mij dan 5 jaar geleden. Ah, nooduitgang, heel wat mensen herkennen zich hierin, weet je. Meteor. Kijken wat hij doet, maar het ziet er best goed uit hoe je doet in de ritmeraders alweer.
1: Frank Verhoeven op jouw radio.
0: Samba is dit. Hij komt uit het verre Amerika, maar is ondertussen razend populair hier in Europa. My body isn't ready. Nou, daar gaat het allemaal over. The Music Room, daar zitten we.

Hij komt uit de buurt van New York, deze Somber. Hij kan zingen in het Italiaans en zelfs in het Duits. Ongelooflijk. We hebben hem leren kennen hier in Europa met zijn Undressed. Ondertussen is de zoveelste nummer alweer in de gitaarhuis gekomen. Somber. And my body isn't ready. Heb je het ook wel eens dat je denkt, daar ben ik nog helemaal niet klaar voor.

0: Deze moet je nog niet gaan zoeken in de gitaar. Hij staat er nog niet in. We verwachten hem wel in de komende weken. Henri Pierre uit Brussel, een dichtje op je. Ja, met zijn Belgische achtergrond natuurlijk alweer. Met Charlie en Sola, zeg het. Ja. Kijken wat ze doen in de komende weken. We denken dat hij gaat binnenkomen in de Gitbanades.
1: Welcome to the music room.
2: It's time for music.
0: Voor ons katootje moeten we volgende plaat gaan draaien. Ach, ze hoort hem zo graag, weet je. Staat ook genoteerd in de Gitbanades. Dit is Sienna Spyro.

0: komt uit de buurt van Londen. Ze heeft een hele rijke papa-wensje, want dat is een wereldberoemde juwelier dan alweer. Sienna Spyro met een Material Lover. In september wordt ze pas 22.
1: Lekkere zomerse klank op je radio.
0: Nou, het leek in Nederland wel het Hamsejaar carnaval, hè? Als we de hitparades gaan bekijken. Ook deze staat daarin genoteerd, Rutger van Barneveld. En dat met zijn zwoele, zwoele, zwoele, zwoele zomernachten.

0: Heb je dit wel eens meegezongen? Ach, we moeten het eens proberen hoor. Jouw humeur die gaat helemaal ten top daardoor. Ah, ik wil de zon zien zakken in de zee. We kennen hem allemaal een beetje, want hij heeft deelgenomen aan het televisieprogramma Ik Geloof in Mij. Rutger van Barneveld. En ik hoop dat wij...
1: Your number one radio.
0: Zijn natuurlijk. Ach. Niet te geloven. Dit is Teddy Swims. U kent hem allemaal ondertussen. Razend populair in de lage landen. Dit is niet meer zijn laatste nieuwe. Deze heet Mr. Know It All.

0: Dat is Wims met zijn Mr. Know It All. Zo noemt hij zichzelf dan tenminste dan weer. Meneer Weet Het Al. En die blijkt dit nog beter te doen dan zijn laatste nieuwe. Die doet het eigenlijk niet zo goed. Staat er weer klaar om de hitparades te gaan verdwijnen. Te verlaten. Ach, Mr. Know It All van Daddy Swims. We zijn ondertussen toe aan...
1: Yesterplay.
2: Frank Verhoeven.
1: Come on.
3: Playing nothing but the greatest hits. Back in time.

0: Chris Legacy.
1: Het is Chris Christofferson met The Legend of the Highwayman. Highwayman was trouwens de groep waarmee mooie muziek heeft gemaakt. Geboren in Texas, woonde in Californië en is liedjes beginnen maken in Engeland.

0: komt er een dag. Het is de laatste van Bazaar in samenwerking met Sefin Vezal. Ooit komt er een dag. Nieuw binnengekomen in de Belgische hitparades dan. Nederlandstalig op jouw radio. En u weet het, daar houden we van.
1: The Music Room.
2: Always a better music mix.
0: De Bosa, daar hebben we het ook over. Ze doen het nog steeds goed, vooral in Nederlands. Ook in België hoor. Dit is de Bosa met hun Magnetic.

0: Het langst genoteerd in Nederland, 21 weken, genoteerd op nummer 3.
1: Jo, jawel hoor.
0: In België staan ze op 7 genoteerd, deze De Bowser met Magnetic. Als ze magnetisch is, dan moet je dan de deur van de koeler hangen, weet je. Van de frigo, van de... koeler, ja. Trouwens, welkom in de Music Room.
2: Frank Verhoeven.
3: Are you ready?
4: Welcome to the Music Room.
3: Party time.

0: Helemaal niet waar, deze Cat's Eye met Animal. We hebben ze een tijd geleden ook al eens in hitparades gehad met Gabriella. Herinnert u zich nog? Nog niet zo heel lang geleden trouwens. I am ready to
1: use. Frank Verhoeven. Here goes.
0: Country music in de hitparades. Daar houden we ook wel een beetje van. Deze plaat gaat zeker overal in de country programma's gedraaid worden. Een dame met een prachtige country stem trouwens. We hebben het over Ella Langley, Choose in Texas. Just

0: kan niet anders dan zeggen dat het mooi is. Daar zijn we zeker van. Ze heeft het geprobeerd met het eerste nummer van haar debuutalbum, You Look Like You Love Me.
1: Come on, baby.
0: Maar deze die gaat wel doorbreken, daar zijn we zeker van. Our Chosen Texas, Ella Langley. Schrijf het in je notebook. Ella Langley. Ze komt uit Alabama, uit het grote Amerika dus. En het is wonderbaar.
2: Play more music. Oh yeah. We are your number one radio station.
0: We hadden het over het carnaval, het ganse jaar door in Nederland. Dit behoort er ook bij hoor. Helemaal nieuw. Nieuw binnengekomen in de top 40 in Nederland. Ray and Bear met Zonnebank.
3: Ik steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar toch voel ik me rot. Mijn geld weer vergokt en een huur achterstand.

0: Ach, helemaal nieuw in de top 40 in Nederland. Ray en Beer. Zonnebank. En wat voor ontgouden uit dit nummer is dat je boller wordt van een snackie uit de muur.
1: Welcome to the music room.
2: More music.
0: Mooi, hè? Taylor Swift staat ook nog steeds genoteerd. I knew it, I knew you.

0: In België is op stationair blijven draaien op 13. In Nederland staat ze net klaar om eruit te timen uit de top 40. I knew it. Taylor Swift.
1: Home of the biggest hits. 24/7. 365 days a year.
2: The number one.

Nou, dit is Shakira en Burna Boy. Met hun Die Die, weet je wel. Let's go. Die Die van Shakira en Burna Boy. Het is trouwens de meest succesvolle WK-song ooit. Tot op heden was het 16 jaar lang Waka Waka. Ook alweer van de Shakira. Daarmee heeft ze dus haar eigen record verbeterd. We kijken wat ze doen in de komende weken. Hoe lang ze het nog kunnen volhouden op nummer 1. Daarvoor moet u luisteren naar de Music Room trouwens. Daar behandelen de gitarades. Dat was het alweer voor vandaag en deze week. Jawel, jammer eigenlijk. Hè? We hebben een heleboel platen nog niet kunnen draaien. Maar volgende week zijn we er weer met twee delen Music Room. De gitarades bekijken in België en in Nederland. Wij noemen dat hier de Lage Landen. Ondertussen, blijf verluisteren. Hou het knopje op 10. Nog een heleboel collega's staan klaar om u te entertainen met de betere muziek. Tot volgende week. En u weet het, wees een beetje lief voor elkaar. De groetjes. Toedeloe.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: And now, ladies and gentlemen, Flashback Show.
2: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
3: Met Marcel Hergaarde.

over de Flashback Radio Show. Met een track van Pretty Polity. En dat was van het album Cupid and Psyche. De album is opnieuw uitgebracht in een deluxe uitvoering. En vandaag hoorde je een dance track van Lover to Fall in de Flashback Radio Show. En dit was muziek die vroeger natuurlijk typisch hoorde op Radio Luxemburg. The Great 208 met bijbehorende

dat was 1982 in de Flashback Radio Show. Finesse en Feel It. 1982 dus. Ja, en dan had je van die mensen die stonden aan je hekje. Hey man, draai eens een soulplaat. Oké, een nieuwe plaat. Jeff Washington, hier is Sweet Bessie May.

Mr. LJ Reynolds hier in de show. En Touchdown Right in the Middle. Ja, ik ben niet verantwoordelijk voor die tekst allemaal, dus ik kan er niet zo heel veel aan doen. Je hoorde hem vandaag voorbij komen. Hier is Elton Edwards met nieuw werk. Please don't.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. FreeMusicRadio.nl.
1: Flashback Radio Show. Met Marcel Herge.

Kenny B hoorde je in de Flashback Radio Show. Until I Know Better, een nieuwe track. En dit is ook een nieuwe track van Malcolm Strachan. En Let Love Lead The Way. Lekker jazzy. Luister mee in de Flashback Radio Show.

Ik zeg, ja hoor, prettig plaatje van Mother's Favorite Child. En This Is Love. Je hoort het vandaag in de Flashback Show. Wat ook een prettig nummertje is, is deze van The System.

Je hoorde de heren van de System en Don't Disturb the Groove. Nou, je kent het wel, dan ben je in gesprek. En dan is iemand er niet mee eens en die zegt dan van... dan is de toon zeg maar meteen gezet. En dat geldt ook voor dit liedje. Hier is Nate Jones met deze track Set the Tone 2026.

0: een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Gouden Ouwe Club.
3: De Gouden Ouwe Club.
2: Met Nico van der Linden. The 80s. The 90s.

Genesis. Dat is de tweede officiële voor een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Club 80s en 90s Hits. Je hoorde The Land of Confusion. En daarvoor uit Nederland natuurlijk Total Touch. En Somebody Else's Lover. Hartelijk welkom. We hebben wat leuke plaatjes weer uitgezocht. Uit de jaren 80 en de jaren 90. Straks onderweg hoor je nog Jubilee 40, ABBA, George Benson, Bluff, Glass Tiger. Ik noem zomaar een paar op hoor. Maar het is eerst even lachen geblazen met The Spice Girls.

0: Er waren steeds geruchten dat ze zouden het weer terugkomen. En toen was dat weer niet zo. En toen was het wel zo. En toen was het niet zo. Kortom, we weten helemaal niks eigenlijk. De Spice Girls en Wannabe onderweg voor je.
1: De Gouden Ouwe Club.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: jou.
1: Blijft mooi toch, hè? Steven Bos, oftewel Stef Bos uit Veenendaal. En Jore Papa, hartelijk welkom. De Gouden Oudeclub 80's en 90's hits onderweg voor je. A Flock of Seagulls.
2: De Gouden Oudeclub.

groot gedeelte kwam uit Birmingham. Ik heb het over UB40 en Can't Help Falling in Love. En daarvoor een bandje uit Liverpool, A Flock of Seagulls. Je hoorde het prachtige I Ran. Ik heet je van harte welkom. Dit is de Gouden Oude Club en hier is ABBA.

0: heal all the curse.
1: Onze Zeeuwse vrienden bluffen aan de kust. En daarvoor nog George Benson en Give Me The Night. 80s en 90s hits, oftewel...
2: De Gouden Ouwe Club
1: is Glass Tiger.

De Stereo MC's uit het begin van de jaren 90. Je hoorde Connected en daarvoor een Canadese band. Clash Tiger en Don't Forget Me When I'm Gone. Nou, ik ben nog niet weg. Ik ben op zijn minst nog een ruim een uur bij je. Met al dat moois uit de jaren 80 en de jaren 90. Straks onderweg voor je nog Gazebo met I Like Chopin. Maar eerst Vanilla Ice.

0: Heerlijk als je zo piano kan spelen, hè?
1: Ja, toch.
0: Paul Mazzolini. Wij kennen hem als Gazebo. Had een grote hit in de jaren 80. I like Chopin. En daarvoor nog Vanilla Ice en Ice, Ice Baby. We gaan richting de top of the hour. Met onder andere deze mooie dame die er helaas niet meer is. Hier is Whitney Houston.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. De Gouden Ouwe Club.
1: De Gouden Ouwe Club.
0: Met Nico van der Linden. The 80s, the 90s.

0: Mark King en Level 42 natuurlijk. En het verhaal over Tracy. Onderweg voor je Robbie Williams en
1: The 80s en 90s.

Madonna en The Borderline. Wat was dat geweest? In 83, 84 of zo? Ik moet even uit mijn hoofd hoor. Hartelijk welkom, dit is de Gouden Ouwe Club 80s en 90s Hits. En dit komt uit de 90s. Hier is Robbie Williams.

is een droom. Van het legendarische album België. Je hoort Vriendschap van het Goede Doel. En daarvoor Robbie Williams, The Angels. Keetje, van harte welkom. Dit is de Gouden Oude Club. Als jij een verzoekplaatje wil aanvragen de komende tijd, dan moet je dat maar even kenbaar maken op de Facebookpagina. Zoek even op Gouden Oude Club, Remember the Good Old Days. Een pagina voor twee radioprogramma's. Remember the Good Old Days, 60s en 70s. En Gouden Oude Club, 80s en 90s hits. En als je een pb'tje achterlaat met jouw verzoekplaat, dan ga ik eens kijken over wat ik voor je kan betekenen.

Een verschrikkelijke mooie plaat, deze van Desmond Archer, het begin van de jaren 90. Je hoorde Sleeping Satellite. En daarvoor Eurodance uit Italië, East Side Band en Ride Like the Wind. Een oud nummer van Christopher Cross. De Gouden Oude Club, 80s, 90s hits met... Ah...

bum, bum, bum. El Giro and the Boogie Down. Daarvoor nog Ann Lee in Two Times. En we hadden ook nog Morten Pell en mij, oftewel Aha en Hunting High and Low in de Gouden Oude Club 80s en 96. We kijken naar het klokje. Het is de hoogste tijd om afscheid van je te nemen. Bedankt voor het luisteren. Volgende week weer een nieuwe aflevering. En we gaan eruit onder andere met deze mooie plaat van Misha Paris en Will Downing. Heel graag tot volgende week.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Zindy. Peter Timmerman.

0: The Ladies of Soul. 2017 River Deep Mountain High. Wat een zingende zooi met die meiden. Ja, ja. Veranderen in complete grote zalen in discotheekzalen. In dancing ballrooms. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman. Ik ben jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. Eurovisie Songfestival 2023. Zullen we daar wat dingen van gaan draaien? Het is dus wel een beetje Eurovisietijd, toch? Het jaar 2023. Duitsland kwam met Lord of the Lost en Blood and Glitter. En het was best een gigantische plaat. Luister maar.
1: Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die.

een van mijn favorieten, The Lord of the Lust and Blood and Glitter. En hier komt de volgende. Het is Alessandra. Noorwegen. Queen of Kings.

Alessandra uit Noorwegen. In 2003 natuurlijk met The Queen of Kings. En tot slot, mijn laatste favoriet. Dit is Loreen uit Zweden.

Hold Me Now. In de uitvoering van Nicky French. Was een hitdoek voor minister Logan op het Eurovision Festival destijds. Je vindt het op de cd Eurovision van Nicky French. En met pop kreeg het een beetje een Motown beatje mee. Muziek nu uit 2000 van Nicky French. Toen zij meedeed aan het Eurovision Festival. En dat volgt. Don't Play That Song Again. Ze kenden met pop nog niet toen.

Nicky Friends op het Eurovisie Songfestival met Don't Play That Song Again. In 2000 was dat alweer. En dat deed ze toch best wel goed. En onder met pop werd er dan zelfs een mix die nou ja, wat dansbaarder werd in de 21ste eeuw. Goed, dan de Unser Lied voor Liverpool. De strijd is gestreden. The Blood of the Lost. The Lords of the Lost. Die zijn het geworden en zij gingen naar Liverpool. En Patty Gurdy had ook graag die kans gehad. Maar goed, het lukte niet met de Melodies of Hope. Dit is van Live from Unser Lied voor Liverpool.

0: Strijders zei deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.
2: And even if you say goodbye.

Jinka hoorden wij met Alex Floria en Jodelit. Ze kwam uit voor Roemenië op het Eurovisie Songfestival van 2017 met deze jodelplaat.

In de categorie opvallende platen hoorde Israël Jodelit, juist André Verdijn in 1972 met Angelique. Het verhaal van de dame die prachtig mooi kon zingen, maar het werd haar ondergang. Ja, 1986, muziek van A.H. Dit is The Sun Always Shines on TV.

Ah, en The Sun Always Shines on TV. 1986. Het is een tijd terug, maar toch blijft hij erbij staan als de dag van gisteren. Zoiets. We gaan een plaat draaien voor een aantal jaren. En nou, het zijn nogal wat hoor. Hou je vast, de hele waslijst. Josh Elliott, Peter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugelink, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. En zij allen zijn jarig. En daarom voor hun deze plaat van de Altered Image.

Alter Red Images uit de jaren 80, begin van de jaren 80, was dit Happy Birthday. En we zijn speciaal voor Josh Elliott, Pieter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugeling, Jan Brandjes, Hassa Patat, René van Gent en Gert Leers. Nog maar eventjes de revue passerend, want ja, het was toch al een hele waslijst, dacht ik zo. We gaan het plaat draaien van Cloud uit 1986. Nee, gaan erover nadenken. 1978, ja, dat was het.

0: Quote uit Australië kwam McLeod en You've Got All of Me uit 1978 op deze plaat. Imelda May in 2017 met een single Should I Have Been You.
1: I could tell you all the things I do for you, but it's no surprise when you just roll your eyes and say here we go again. She's gonna moan again.

Davin hoorden wij met Chef Noir uit 2017. Mooie plaat van Stephanie Etlingen tot besluit. I'll take bourbon over you.